0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou blazen.
1: Ja, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nou wil ik vragen dat je Simon een rukje aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Dan is die man nou nog blim en nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar van jou met inlig oor.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjes versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlijk Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlijk Elvis Presley.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie dier Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou blazen.
1: Nou, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nou wil ik vragen dat je Simon een rukje aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Dan is die man nou nog de minuskierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar van jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjes versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlijk Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlijk Elvis Presley.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie door Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat, dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Ja, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nou wil ik vragen dat je Simon een rukje aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blimmen nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar van jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie door Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vooral bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk geweest, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.